0: Dus wat je aan ons hebt, man.
1: Ons
0: hebben, man. Hier zijn we aan het zien,